Dankeschön, dat u die waren hier aangevangen had. Dan lood ik die aan waren fresh aan te schalten. Dan zei ik dan bataan, ab waren hier. Ja.

gemeent, überhaupt veel meer als dort am Zen. Nu zijn we aan de Jnod-tijd, en dort is al voor 2000 jaar zo geweest. Also, en de schrift kon een dag een lange tijd zijn. De apostel Peter zei dit in 2 Petrus, de 3e kapitel, de 8e vers. Dit ene lei zal aber nicht van jun verstoken zijn, mijn leeste, dat een dag bij de Heer is zo als 1000 jaar, en 1000 jaar zo als een dag. Dit wordt een tijd zijn waar God zijn gerechtigheid en zijn macht wiese wordt. Om eng van deze tijd, dat ans to dat eng van dat 1000-jaarse koninkrijk nemen wordt, wordt God alle ongerechtigheid, al dat bezit en aanrennen, wegnemen. En de grote triebzal wordt de Israël-nation de zeer zware tijden gonen. Om eng van de grote triebzal wordt de Heer Jezus terugkomen op deze eerd en wordt hem antichristen zijn meng vernichten. God wordt zijn volk van alle eiken in de wereld opzamelen en de Heer Jezus wordt everdeen in de ganse wereld herrschen. De profeten in het Oude Testament reden niet van de tjoek, Jezus Christus in de gemeente. Ze wisten niet van de tijd van God de Heide, die zich bekeerd hadden, en de Jude, die zich bekeerd hadden, toebrengen wordt en den en Christus in de gemeente eindmaken. De profeten vertaalden van hoe de Heide ook in God geleven worden, maar ze wisten niet van de tijd dat ze eind met de Jude worden gemaakt worden. Jacobus, dem Herr Jesus sin halfbruder, wir de leider an de Jerusalem gemeint. Da wir je wasse Jude, die no verschiedenste Städte reiste en vertalde de Grieche, dat sie musste beschneden seine, en de Jesatze hole, wann sie wolle selig worden. De leider, so als Paulus en Barnabas, chemen no Jerusalem, dit met de leider, door deich te reden. Dit is wat wir in Apostelgeschichte 15, 13 bij 20 lezen. En als de eerste stel weer, antwoord Jacobus en zei, Mana, breda, horcht no mi. Simon heeft verteld hoe God eerstens de heide bezacht heeft van aan een volk voor zijn nomen te nemen. De profeten erweerd stemmen met dit, zoals ook geschreven staat, nur deze dingen waar ik terugkomen en waar doof zijn huis dat vervallen is, waar de abboe, en dort wordt aangesmeten is, waar ik van frische abboe en waarde oprechte, zodat de eeuwige mensen dem Heer zieken mochten, even den mijn nomen is genaamd worden, zegt de Heer de zondheid van eeuwigheid her. Also besluit ik dat wie den van de heide niet troubelen die zich bekeren, ober dat wie aanschrijven dat zij van jetze aanreinigheid weich blijven en van hoererie, en van zoon dat afgeweicht is en bloot. Er zijn meerdere dingen in deze schrift die wichtig zijn. De Old Testament profeten reden van hoe heide zich tot de eentje God bekeren worden. Wat een geheimnis weer dat ze met de Juden overeen getrokken worden zijn, wanneer Christus in de gemeente aanvangen wordt. Een andere zaak weer dat de leider niet naar last op de bekeerde heide laaien deden, zond wat zij zelfs niet dragen kunnen. Ober dat wat voor ons en dat Joelboek wichtig is, is dat Jacobus van dezelfde tijd reed als Joel deed, dem Heer zijn dag. En de schrift en apostelgeschicht wordt dat niet zo genaamd, ober hij reed van dezelfde tijd. Also de profeten en dat Oude Testament reden van de heide ere bekering, ober ze zagen niet de gemeente die Christus in hen brengen wordt, nur dem dat de Heilige Geest chem zijn woning en de horte van de bekeerde op te nemen. Jacobus brengt ook de andere waarheid in hen, wanneer hij van de profeten reed. Deze de profeten zei de Heer, nur deze dingen waar ik terugkomen en waar doof zijn huis, dat vervallen is, waar de abboe, en dat wat aangesmeten is, waar ik van frische abboe, zodat de eeuwige mensen dem Heer zeker mochten even den mijn nomen als genaamd worden. Jacobus neemt deze woord van dat Oude Testament profeet Amos zijn boek. Van wanneer tijd wordt dit geschreven? God deed alles in zijn ene tijd.
Mensen worden verleden.

vragen, waarom wordt God dat in zo'n weich donen? God is eigenlijk niet verantwoordelijk te ons. Hij brengt niet ons of de eigen mens vragen of hij wat doen kan of hoe hij wat doen zal. Hij is de almachtige God. Jacobus en Apostel Geschichte 15 zegt de Heer de zondheid van eeuwigheid her. Van de aanvang, wat en de eeuwigheid. Weet God alles wat weer, wat nu is en wat nog wordt zijn. En hij heeft een plan. En zijn plan wordt zo gewerkt worden als God dat gefällt. Zodat we weten kennen wat nog passeren wordt, heeft hij gewisse dingen vergesteld en in zijn woord klaar gemaakt. We weten niet wanneer de laatste dag aanvangen worden, oder wanneer de Heer Jezus voor al zijn dingen komen wordt. Aber we weten hoe één ding en ander nog vallen wordt. Dit wil ik nu proberen klaar te maken, zodat we de Heer zijn dag beter verstaan kunnen, zoals Joel daarvan reden wordt. Zoals we weten, Christus zijn gemeente weer niet een poort van het Oude Testament. De profeten reden van de heide erbetiering, maar niet dat de Joden en de heide en de gemeente worden toepgebracht worden. Wanneer de tijd komen wordt dat Christus zijn gemeente vol is, dan wordt de Heer Jezus komen. En alle Christen worden hem in een lof treffen en hij wordt ons naar hemel nemen. De apostel Paulus vertelt ons van dit in 1 Thessalonica 4, 13 bij 18, en dit zijn zeer wichtige woord. Nu, breder, we willen niet hebben dat je zelen aanwissend zijn, wegen den die ingeslopen zijn, dat je niet treuren zoals die geen hoop niet hebben. Dan wanneer we leven dat Jezus gestorven is en waar de opgestonen is, groot zo wordt God den met hem metbrengen die in Jezus en je slopen zijn. Dan dit zij wie juntig dem Heer zijn in het woord, dat wie, die we leven en blijven, wat dem Heer zijn komen, worden op geen weich den voorafkomen die in je slopen zijn. Dan de Heer zelfs wordt van hemel eraf komen met een commanderend woord, met dem hechste engel zijn stem en met God zijn trompet. En die in Christus gestorven zijn, worden eerst opstonden, dan worden wij, die we leven en hier gebleven zijn, met aan toop en walje in de hecht gerepen worden, toop dem Heer te treffen in de lucht. En also worden wij dan immer met dem Heer toop zijn. Daarom treest jun ondereinander met deze weerd. Nu dit kon to eigen tijd passeren. Zoals Paulus dat in 1 Korinther 15 beschreven heeft, in een moment en een ogenblik wordt dit passeren. Wanneer Christus in de gemeente wordt weggegrepen worden, dan wordt dat den weg opmaken, zodat de Antichrist kan openbaar gemaakt worden. Wanneer de Antichrist openbaar gemaakt wordt, en een bond met dat volk Israël gemaakt heeft, dat is de tijd van de Heer zijn dag ontvangen wordt. Deze 7 jaar van de Antichrist zijn bond met Israël wordt ook de grote triebsel genaamd. In de midden van deze 7 jaar wordt de Antichrist zijn bond met Israël breken. Dit is wat Jezus van deze tijd te zeggen heeft. Matthäus 24, 15 en 16, 21 en 22, en 29 met 31, dat is wat het zegt. Daarom, wanneer je dat ekel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red, wer leest, laat hem verstonen, dan laat den, die in Judea zijn, niet naar de boog vlichten. Dan wordt er grote triebsel zijn, zo'n als nog niet is gewaast van aanvang welk wat nu, en wordt ook niemals waarder passeren. En wanneer die dag niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden, maar die dag wordt een charter gemaakt worden om de uitgewilde erhalve. Voorts na de dag van de grote triebsel wordt de zon verdiesterd worden, en de maan wordt niet schijnen, en de sterren worden van hemel vallen, en de krachten en de hemels worden geschadigd worden.
en dan wordt er teken van de mensen zijn even deel komen, en dan worden al die geslachten in land jammereren, en ze worden de mensen zijn komen zijn op de hemelswolkje met grote kracht en heerlijkheid. En hij wordt zijn engel schikken met een grote trompeten blozen, en die worden al zijn uitgewilde toopzamelen van de vijf windrichtingen van één eng hemel bij een andere. De profeet Joel redt van een grote heersrijke plaag dat komen wordt, dat veel slimmer wordt zijn als ze jemels gezien hadden en niemals zwaarder zijn worden. Dit vergelijkt hij met de grote triebzaal dat in de Heer zijn dag komen wordt. Dat is wat de Heer Jezus in Matthäus 24 zegt. Daar wordt niet zijn dat met de triebzaal kan vergelijkt worden. Wat Joel als de Heer zijn dag beschrijft, is wat de Heer Jezus als de grote triebzaal verstaat. De Heer Jezus zegt aber ook dat de grote triebzaal toe een eng wordt gebracht worden wanneer de mensen zijn met de wolkje komen wordt. De Heer Jezus wordt dan met al zijn engel en heilige terug naar de eerd komen en wordt hem antichrist zijn armee en al de andere vriend vernichten. Dan wordt hij zijn duizendjarige koninkrijk opstellen. Hij wordt over dat volk Israël regeren, die van alle eiken toegebracht worden, en zijn koninkrijk wordt over de ganse wereld reken. Wanneer we dit bezinnen van waar we nu zijn, dan worden we dat zo als dit in ordning verstellen. De Heer Jezus wordt al zijn waardegeborenen naar hecht griepen en aan en een laf treffen, en den om hemel nemen, dat is het eerste. Dan wordt de antichrist op een boer gemaakt worden, voets nodem, en de grote triebzaal wordt voor 7 jaar op deze eerd zijn. Dat is de aanvang van de Heer zijn dag, zoals Joel dat beschreven heeft. En dan wordt de Heer Jezus terugkomen, naar dat eng van de 7 jaar, naar deze eerd, en wordt de triebzaal toe een eng brengen, wanneer hij de antichrist en al den die met hem verbonden zijn, vernichten wordt. De Heer zijn koninkrijk wordt naar de triebzaal opgesteld worden en wordt over de ganse wereld gespreid worden. De Heer wordt in gerechtigheid, macht en vrede herrschen. Door is een waarheid die we nu onderstreken moeten. We weten dat de Heer voor zijn gemeente komen wordt, maar we weten niet wanneer dat passeren wordt. Daar is bloos één weg, wo we weten kennen, dat we in de hecht gegrepen worden zijn, wanneer we in die tijd nog om leven zijn. Bloos zonen, die waar de geboren zijn, worden tot die tijd in de hecht gegrepen worden. De Heer Jezus kan tot ergend ene tijd komen en ons naar huis nemen. Bist du reed voor zo'n dag? Du kanst dat zeggen maken. Neem de Heer Jezus als de Heiland aan, dan kanst zeker zijn.

Nu dat profeet Joël, de eerste kapitel, eerste drie vers. Dit is dem Heer zijn woord dat no patuel zijn zin Joël tjeme. Je älteste, harcht no dit en heet, je aanwoner en dat land. Is ergend wat zo als dit en june dag passiert, oder en june voders ere dag passiert? Vertaalt june zins daarvan. Laat june tjinge, ere tjinge vertalen, en ere tjinge nog een andere geslacht. Joël weer God zijn profeet en dat Juda tjenigrek. Dit weer dat tjenigrek waar doofd zijn en nakomen regeren deden. Jeruzalem weer ere hoofdstad. Dit weer zo bij 100, 125 jaar nadem dat dat tjenigrek uit de Nijn gereden wordt, en zo bij 140, 165 jaar nadem dat doofd gestorven weer. De nation, to de tijd, weer nog niet gans to jetze dienst handje geeft. Joël red to de mensen wegen dem Heer zijn dag, dat in de toekomst komen wordt. Daar weer am land, to de tijd, ne grote heersrijke ploeg, grater als de ploeg in Egypte weer gewaast. Dat weer slimmer als dat jemals weer gewaast, en daar wordt niet waarde zo'n ploeg zijn. De mensen hadden van de ploegen in Egypte geheerd, aber dit wordt slimmer zijn. Wanneer we van gewisse dingen reden, dan doen we dat voorkeur met andere dingen vergelijken. Dat is entweder veel slimmer, of niet zo slim als jane dingen. Dat is wat Joël hier deed. Deze heersrijke ploeg wordt de maatstuk voor alle andere ploegen zijn. Daar weer niets gewaast dat slimmer als dit weer gewaast. En wordt ook niet in de toekomst zijn. Dat is wat de Heer Jezus van de grote triebzal zei. Joël vergelijkt deze ploeg met de Heer zijn dag dat appeert en de toekomst komen wordt. De triebzal wordt niet een heersrijke ploeg zijn, maar dat wordt een triebzal zijn zo'n als niemals wie je waast en wordt ook niet waarder zijn. Van de schrift en mensengeschicht weet wie dat zo'n triebzal is nog niemals op deze eerd je waast. Dat is nu ook nog in de toekomst. Daar zijn zonen en onze welt die deze waarheid verschmieten. Die zeiden dat Christen worden niet naar hechtje gerepen worden, dat er niet een grote triebzal wordt zijn, en dat Christus niet zijn tjenigrek in aanbrengen wordt. Ik wou me wensen dat zonen mensen God zijn ganse woord studeren worden, en dat als de reine waarheid aannemen worden. Daar is nog een thema dat we aan de profeet Joël zijn boek worden vingen. Dat komt in dat tweede kapitel en heeft met hem Heilige Geest te doen en hoe hij op mensen komen wordt. Dit is de schrift die Petrus Brokke deed aan de eerste Pinksterdag als hij tot de Juden erklären deed wat in Jeruzalem den dag passeren deed. We worden waarde daarvan reden wanneer we naar dat tweede kapitel komen.

worden. Dit is wat we in Apostelgeschicht 2, 16 bij 21 lezen. Aber dit is dat wat durch den profeet Joel gezegd is, dat zal in de laatste dag passieren, zegt God, dat ik mijn geest waar even alle mensen uitgeten, en jene zins en jene dachten worden profetseien, en jene jonge mannen worden gezegd zijn, en oude mannen worden dreamen, en op mijn mannen schloven en vroes schloven, waar ik in die dag mijn geest uitgeten, en die worden profetseien. En boven in hemel waar ik wondertekens geven, en tekens onje op de eerd, bloot en vier en damp van de rook, de zon wordt in diesternis verwandeld worden en de maan en bloot, eer dem Heer zijn grote en heerlijke dag komen wordt. En dat wordt zo zijn dat we immer dem Heer zijn nomen aanroepen wordt geraad worden. Jan Pinksterdag weer de aanvang van dem Heer zijn werk dat hij in deze laatste dag der zijn gemeente doen wordt. Dit wordt de wereld en de mensen in de wereld schließlich naar dem Heer zijn dag brengen. Zeg maar, we zijn nog niet door. Zonen die wedergeboren zijn van de grote triebsel geschoond. De triebsel wordt op de eerd passeren, op de God zijn tjingen worden met hem zijn in hemel. Wann dem Heer zijn dag en de triebsel tijd ook een dag van zijn oordeel is, doch worden door veel mensen zijn die zich in die tijd bekeren worden. Veel van zonen die zich dan voor dem Heer Jezus entsluiten worden, worden doodgemaakt worden wegen er geloven. Veel van dat openbaringsboek vertelt ons van die dingen die aan de grote triebsel passeren worden. Aber in dat zevende kapitel in de negende en tiende vers en de viertiende vers lezen we dit. Dit zijn de openboring. Nu dit zag ik en check een grote schoor die niet totale jink uit alle nationen en geslachten en mensen en sproken die ver den troon en ver dat lam stonden, aangekleed met witte raak en palmaster en ere hang, die schreeuwen met een luide stem, dat heil van ons God, die op een troon zit en van dat lam. En ik zei te hem, mijn Heer, du weetst, en hij zei te mij, dit zijn die uit grote triebsel gekomen zijn, en haar ere kleden witje wassen en dat lam zijn bloot. Dat is wonderschön, dat er zonen worden zijn die in jane tijd zich bekeren worden. Aber dat geeft die geen uitred, die zeligheid op te schuiven. Nu is de tijd voor de radung. Du hast geen verzekering dat du nog één dag op deze eerd wordt zijn. Neem dem Heer Jezus vandaag als den heiland aan. Hij is voor die gestorven en wordt die dat eeuwig leven geven, wann du dort wirst habe. Verloot die nicht, dat du ne gelegenheit wirst habe, nur die Entrückung, die te bekehren, wann du dort Evangelium nu gehört hast. Du wirst nicht ne gelegenheit habe. Gott sagt, hij wordt een gewaltige Einfluss van Irrtum schicken, dat die leges geleven worden, zodat die alle gerecht worden, die de waarheid nicht leefde. Neem hem nu leven aan, dan bist u den hemel zeker. Mocht hem Heer zien zegen op jund aller zinnen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ecco dai pangotti in wood.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die de Bibel en ving hem als zal ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en om de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wordt Paulus ons leren dat het niet ik over Christus in mij.

0: program nemen zaas. Tweede Korinther, kapitel 3, vers 1, bad auf.
1: Hier ziet dat zo als van wie ons vader omvang zelfs te loven? Oder brok wie zo als een je andere lied brei van jund oder nu jund, die goed van ons reden? Je zelfs dan ons een brief, op ons hart geschreven, den alle mond chant en last. Door als te zijn, je zijn een brief van Christus, die durch onzen dienst gekomen is. Aber je zijn niet met tint geschreven en ook niet op steintoefelen geschreven. De jest vom levenden Gott heeft je op onze harten geschreven. Dit Gott vertrouwen hebben we durch Christus. We zijn ons niet zo aan, als wann we uit ons selbst de touw im Stoon wieren. Alles, wat we vorig brengen, kommt van Gott. Hij brengt ons Badur, dat we im Stoon zijn, deiner im nieuwen Bund te zijn. Des nieuwen Bund is niet meer wat de Buchstaben vom Gesetz zijn, aber es de Jest selbst, den Gott geeft. De Buchstaben viert hem dood, aber de Jest geeft leven. Moses in deins vier für dat Gesetz, dat met lateren op Steintoefelen geschreven wir. En dat Gesetz bracht hem dood. Aber wann des deins om je saats Moses in je zeg al zo herrlich mjuk, dat de Israeliten am wegen der Herrliche nicht ontjeken kunnen, wann dat Herrliche ook bald war verschwunk, woviel herrlicher wordt dan de deins zijn, die durch den Jes gewirkt wordt? Wann de deins, die ons de Verdammnis predigt, Herrlichheit on sich hod, woviel gerater wordt de Herrlichheit van dem deins zijn, der dat gereicht zijn predigt? Wils wo du herrlich wir, as im Vergleich der sich ratre Herrlichkeit, nisch herrlich. Wann dort, wo nicht bleif, all herrlich und sick wir, wofür herrlicher wird dort sein, wo du bleifst.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in een kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoft hij als een halt arbeiden. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie als bij een 200 mil gekomen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, ging hij meestal maar te voet. Hij heeft niet eens een huwelijk om en genomen van geheerschaft, heeft niet een boek geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa top gekocht, is niet een huwelijk schilder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwelijk steed gemerkt in een zeer grote stad. Over hier weer een man. Hier weer een man. Hij had niets groots wat je aan zich zelst. En hij had niets met deze wereld te doen, bieter de Godesarbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, draaide de meerheid van de mensen zich aan je een aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliegt dat hij hem jemals gechant had. Een ander hoopt zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan, ganz onschuldig, werd hij verslagen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneld tussen 2 andere verbreter. Zogar wils hij dan nog hank. Toen storven trokken de soldaten al lesser. Mank zichzelf toen je wenst

van zien haben goed aandelen. Het eindje wat hij houdt in deze wereld, zien evenaar, zien blijf roodaar. Als hij je sterven via nomen aan roof van Schriets, en leden aan en een grof, je liet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd, en van deel is hij de gans feste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het zijn dat gewoon is je scheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan taup je stonden dat alle tijd. Al die soldaten wat hun macht je eift op een land en de krieg is scheef wat zendt je voren op een wouter. En al die Chinese wat jemals je regiert aan die alle taup, han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd, als dit ene leven, hier wie een man. Jezus kwam nou hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kunnen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kreets voor onze zenden, wilst dat kun je niet betalen. Dan starf hij en stond weer op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

Ik zie jullie alle dankbaar voor jouw heren en mocht jullie ook alle van jou begrijzen en de haren zien dieren noemen. Dat is de haren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook die zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

0: Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En een cassette met twee programma's kost maar bloot $7. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check dan het geld met, wanneer je dat bestellen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van de station, waar je van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je van Canada touwschetje.
1: De nummer voor dit programma is 224. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag naar het programma nummer 224.
0: We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die rechtlich sehnen.

Psalm 143. Nimm ihn nicht für mir recht. Ein Psalm von David. O Herr, hier mein Gebet. Horch, wo ich am Not bet. Willst du wahrhaftig in Gerecht bist? Antwort mir. Komm mit denen schnarcht nicht in das Gerecht. Willst für die es kein Leben ja gerecht. Der Feind verfolgt mir Seil und haft mein Leben in der Erde klingt. Hij merkt mij in diesteren zetten, zoals die al lang dood zijn. Daarwegen is mijn geest ganz zwak en mijn hart moedloos. Ik denk nog aan de oude tien. Ik denk over al die woorden nu, die die hand woord verrecht heeft. Ik strijk mijn hang uit naar die. Mijn ziel darst naar die, zoals een uitgedreigd land. Haar geeft mij bald aan je antwoord. Mijn geest heeft alle hoop niet verloren. Versteek die niet voor mij, dat ik niet met de doodje hoop tellen kom. Laat mij zu Marius hören, wel true hoort ik lijftolig du best. Wils ik verloot mij op die? Wies mij den weich, den ik konen soll? Wils mij je zeil verlangt na die? O mijn haar, raad mij van mijn vriend. En die heb ik mij het hoofdlocht. Leer mij dien wellen te dunnen, wils du best mijn God. Mocht dien goede geest mij op een glitchen weg leiden. O haar, om dien je nomen zijn te helpen, bewoor mijn leven, en aan dien je gerechtigheid, help mij uit dem trouble te komen. En dien je true wat je lijf, vernicht mijn vriend, en breng die alle aan, die mijn zeil schwelen, wils ik sie dien knaast.

Psalm 144. God zing je true heart je life. Een psalm van David, zien God te loven. Ich wo die loven mijn God, uitzennig, en Emma en eeuwig die je nomen loven. Ich wil die alle dag zenen, en Emma en eeuwig die je nomen loven. De haar is groot, en zul op dat allerheigste je loofd worden. Wel groot hij is, kon China uitspreken. Eine Generation nach der anderen wird deine Wörtchen verloven. Die werden von deinen gewollten Wörtchen reden. Ich werde über deine herrlich scheine Pracht und über deine Wunderwörtchen nur denken. Die werden alle von der Kraft in deine Wunderwörtchen reden und ich werde vertellen, was du gerade getan hast. Die sollen dafür sorgen, dass es niemals vergeten wird, wie gut du bist und mit Freude singen, von wie reich du bist. De haar is vol genoeg en medelijd. Zij je geduldig en rijk en true hoort je lijf. De haar is te allem goed en zijn medelijd rijk over alles wat hij gemerkt heeft. Al die woorden, o haar, worden die danken. Al die heilige worden die loven. De worden van die heilige tjennig rijk en van die gewalt reden, zodat alle mensen van die gewalt je woorden en de heilige pracht en die tjennig rijk weiten. Dien rijk is een eeuwig rijk, en dien je haarschaft geeft niemals op. Op dem Herrn kan wie ons verloten. Hij hält alles wat hij versproken heeft, en geeft met allem wat hij gemerkt heeft, leeft holig aan. De Herr hält al die abrechte door fallen, en rechte ongedreigde op. Alle mons ogen tjitje nu die, en du jest aan te rechte tijd tot eten. Du merkst dien je hand op, en verrascht alles wat leeft, dat zij zot en tevreden zijn. De Heer is in al zijn weer gereicht en truhartig leeftolig te alles wat hij gemerkt heeft. De Heer is al die nu aan, die hem aanroepen, al die, die hem in waarheid aanroepen. Hij stelt die tevreden die hem verrichten. Hij hiert van zij schreeuwen en halb aan. De Heer werkt over al die, die hem goed zijn, over de godloze wat hij alle aanbrengen. Ich will den Herrn loven. Lot alles, wat Odem haft, immer en ewig, seinen heiligen Namen loven.

0: De klok is oink met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid. Een halve stond voor die en voor mij.

Marius. Na, het gaat nog een bit shiny. Er jette dat ook zo stijzen met alles wat u bezig trekt dat je vraag wordt of een dat shiny op een stap schoven. Die zie de gons kart net jette niet shiny. Nou, wir papen doch een bit ontevreden wat eind. In zinne eerlijke mensen, die gelijkheid. Wanneer du nicht rumgerät wordt als Scheingune, ja, sache Scheingune, dat sag je man als allerlei. Aber wenn einem dat nu nicht unbedingt, an einem de Müllwinkels nicht unbedingt behänge de ure Traatje weins, schafft ich hätte, dat soll ook wahrlich nochmal erwähnt worden. So, die begrüßt Christoph, dat Programm Tim Kaffee en Mate, nos die dat nu so erschein, kreize schlachet, ik hoop de kost hier met mij te hebben blijven. En vielleicht jaren een stad dan nog ergens van waar dat beter. Nou, ik wens die kracht Tim dat afleuren. Zo, so, we gaan van de Madweg. Den 8 august. En van deel zal het water hier in deze geënt dreig blijven, wat moet dat zijn. En makkelijk worden bij 17 graden en opwarmen bij 27 graden Celsius. Scheine Temperaturen. Kartmäfschet Wada. Da muss man so sagen, nicht? So, der nächste Harch wandt hier mal in Leut an.

Van deel staat ons Bibelvers voor het geestelijke vreugdstuk hier in 2 Korinther kapitel 13 vers 5. Wanneer hij ook in zwakheid gekritzig wordt, ze leeft hij nu durch God zijn kracht. En ze als wie en arm ook zwak zijn, ze wordt wie doch durch God zijn kracht leven om jünd te deunen. De steed wordt de leuf te zijn as. Beste mol, der je staat je gone in hasmol bet en ui ebacht, wou verke du in kriets zijn des? Bij de kjoit, bim grafstein, bim schmuck, bij de ambulance, bim krankenwewe, dat kriets as dat weltwiede symbool van de Christen. Jesus must zijn kriets salz drehen, van dem Gerechtsplatz bet Golgatha. In Johannes Kapitel 19, Vers 17 lest du über diese Geschichte. Dat Kriets is een seltsames Symbol, ding. Seltsam, dat een Folterinstrument dat Symbol geworden is voor een groep mensen die Hoop niet had. Waarom is dat Kriets in werkelijkheid dat symbool van ons geloven. Om de antwoord te vinden moet wie ons maar bloes dat kriets aankijken. De farm, die had het niet einfacher. De farm had niet einfacher zijn kunt. Een baaltje de weer en een baaltje wat een hecht wie ze deed. De ene wies een lensch en reis, ze schat zijn uitgestreikte armst van de lijf. De andere wies een boe, nu gaat zijn heerlijkheid. De een baaltje wist ons vergroot zijn lijf as, en de andere wist vergroot hij as, ons schöpfer. Dat kriets in een maat is de steed, wo zich de lijf wiesedet. Dat kriets is de oort on dem God zijn kinder vergeven deut, ohne dat hij zijn gerechtigheid tobi abgaf. Wat kan widerreken als God zijn lijf? Wanneer het nächste Mal war in Kriets seine des, in een Stadt oder wo immer, dan denkt daran, wie grausam Jesus gekriezigt ward. En denkt daran, waarom hij dat alles uithält. En dat zijn een, is maar de Anfang weer. De Anfang in de Radung, für mich en die, als ons de Gardien opgemerkt ward, nur dat Allerheiligste, nur dat Auf je leven, bij am, dat den Glauben an am, erregt wie dort.

0: Du hast eingeschaut nach dem Programm Durch die Bibel. Und die Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In der letzten Programm schlug Prediger Reimer auf mit dem Brief Jakobus im Neuen Testament. Und von da fängt er an mit dem Buch Joel im Alten Testament. Und er wird hauptsächlich die Einleitung haben für das Buch. In dit vandaagse programma waar we zijn dat Joël prophezeien dat van de laatste tijd, besonders van de Trübsal-tijd. Wenn du interessiert bist voor wat de Bibel zeien dat van de Zukunft, nämlich van dem Herrn Jesus in Wiederkommen, de Trübsal-tijd in der 1000 Jahre Rechen, so wieder, dann sollst du entschalten, während Prediger Reimer diesen Joël-brief in ihr rechten dat. Das war ein sehr interessantes Studium. Ich lade dich nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um weiter zu sein, was die Bibel uns lehrt von der Zukunft. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein und zu jeder Tochter. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, von da kommen wir nur das Alte Testament Prophet Buch Joel benommen. Dort hat man drei Kapitel. En we mochten denken dat het doorwegen niet zeer wichtig is. En God zijn aanzien maakt dat geen onderscheid of dat lang of kort is, dat is wat in zo'n boek geschreven is dat wichtig is. We weten zeer weinig van de profeet Joel. Zijn nomen meent de Heer is God. Veel andere mensen hadden zo'n nomen in jaren dag. Dat zijn zonen die aan en Samuel zijn familie talen willen, wil Samuel had een zin die Joel heet. Maar dat is niet mogelijk, wil Samuel zijn zins wandelde niet en gaat zijn weg. En weder dus Joel zijn vader zijn noemen via Petuel. Joel zegt niets van zichzelf zoals een andere haar. Hij wie een profeet tot de mensen die in Jeruzalem waren en ook in dat Juda koninkrijk de Jeruzalem als er hoofdstad hadden. Wie leven dit, wil hij reed voorken van de Apfa en van Juda en Jeruzalem. Wie leven ook dat hij een van de eerste profeten weer, den God nu zijn volk schakken deed. Joel reed veel van de Heer zijn dag. Andere profeten schreven ook van zo'n dag dat in de toekomst komen wordt. Wanneer Joel een van de eerste van de profeten weer, dan wie hij de eerste die van dem Herr zijn dag reden deed. Als God aan met dit bekend maken deed, kon hij dertig de duizenden jaren checken en zijn wat andere nog niet gezien hadden. Dem Herr zijn dag is de tijd dat nu nog in de toekomst is. Dat je hier tot dat Oude Testament en haft met dat volk Israël in deze wereld te doen. Dat deed niet de tijd van Christus in de gemeente aansluiten. Dem Herr zijn dag wordt met de grote Trübsal aanvangen en wordt ook dat duizendjarige koninkrijk aansluiten. Dat is een tijd dat niet één irdische dag meent, maar heeft veel meer als dat in zijn. Nu zijn we in de Jnod-tijd en dat is al voor 2000 jaar zo geweest. Also, in de schrift kan één dag een lange tijd zijn. De apostel Peter zei dit in 2 Petrus, de 3e kapitel, de 8e vers. Dit ene lei zal op een van jullie verstoken zijn, mijn leeste, dat één dag bij de Heer is zoals 1000 jaar, en 1000 jaar zoals één dag. Dit wordt een tijd zijn waar God zijn gerechtigheid en zijn macht wezen wordt. Om een van deze tijd, dat ons tot dat een van dat 1000-jarige koninkrijk nemen wordt, wordt God alle angerechtigheid, al dat bezit en aanrennen wegnemen. En de grote Trübsal wordt de Israël-nation door zeer zware tijden gaan. Om een van de grote Trübsal wordt de Heer Jezus terugkomen naar deze eerd en wordt hem antichristen zijn meng vernichten. God wordt zijn volk van alle eiken in de wereld toepzamelen en de Heer Jezus wordt evadeen in de ganse wereld herrschen. De profeten in dat Oude Testament reden niet van de kerk, Jezus Christus in de gemeente. Ze wisten niet van de tijd van God de Heide, die zich bekeerd hadden, en de Juden, die zich bekeerd hadden, toebrengen wordt en den aan Christus in de gemeente eind maken. De profeten vertaalden van hoe de Heide ook aan God geleven worden, maar ze wisten niet van de tijd dat ze eind met de Juden worden gemaakt worden. Jacobus, de Heer Jezus zijn halfbroeder, weer de leider en de Jeruzalem gemeente. Door weer de gewisse Juden, die naar verschillende steden reisden en vertaalden de Grieken dat ze moesten besneden zijn en de gezaadse holen, want ze willen zelig worden. De leider, zoals Paulus en Barnabas, kwamen naar Jeruzalem, dit met de leider door deeg te reden. Dit is wat we in Apostelgeschichte 15, 13 bij 20 lezen. En als de eerste stel weer, antwoord Jacobus en zei, Mana, breder, horcht no mee. Simon heeft verteld hoe God eerstens de heide bezacht heeft, van aan een volk voor zijn nomen te nemen. De profeten erweerd stemmen met dit, zoals ook geschreven staat, nur deze dingen waar ik terugkomen en waar doof zijn huis dort vervallen is, waar de abboe, en dort wordt aangesmeten is, waar ik van frische abboe en waar de abrechte, zodat de eeuwige mensen dem Herr zieken mochten, even den mijn nomen is genaamd worden, zegt de Herr de zondheid van eeuwigheid her. Also besluit ik dat wie den van de heide niet trubbelen die zich bekeren, ober dat wie aanschrijven dat zij van jetze aanreinigheid weich blijven en van hoererie en van zond dat afgeweicht is en bloot. Er zijn meerdere dingen in deze schrift die wichtig zijn. De Old Testament profeten reden van hoe heide zich tot de eentje God bekeren worden, wat een geheimnis weer. Weer dat ze met de Juden overeengetrokken worden zijn, wanneer Christus in de gemeente aanvangen wordt. Na andere zaak weer, dat de leider niet naar last op de bekeerde heide laaien deden, zond wat ze zelfs niet dragen kunnen. Ober dat wat voor ons en dat Joelboek wichtig is, is dat Jacobus van dezelfde tijd reed als Joel deed, dem Herr zijn dag. En de schrift en apostelgeschicht wordt dat niet zo genaamd, maar hij reed van dezelfde tijd. Also, de profeten in dat Oude Testament reden van de heide ere bekering, maar ze zagen niet de gemeente die Christus inbrengen wordt, nadem dat de Heilige Geest kwam zijn woning en de harten van de bekeerde op te nemen. Jacobus brengt ook de andere waarheid in, wanneer hij van de profeten reed. Deg de profeten zei de Heer, na deze dingen waar ik terugkomen en waar doof zijn huis, dat vervallen is, waar de abboe, en dat wat aangesmeten is, waar ik van frische abboe, zodat de eeuwige mensen dem Heer zeker mochten even den mijn nomen, is genaamd worden. Jacobus neemt deze woord van dat Oude Testament profeet Amos, zijn boek. Van wanneer tijd wordt dit geschreven? God deed alles in zijn ene tijd. Mensen worden vielleicht vragen, waarom wordt God dat in zo'n weich doen? God is eigenlijk niet verantwoordelijk voor ons. Hij brengt niet ons of de eigen mens vragen of hij wat doen kan, of hoe hij wat doen zal. Hij is de almachtige God. Jacobus in Apostelgeschichte 15 zei de Heer de zoon deed van eeuwigheid her. Van de aanvang, wat in de eeuwigheid. Weet God alles wat weer, wat nu is, en wat nog wordt zijn. En hij heeft een plan. En zijn plan wordt zo gewerkt worden als God dat gevelt. Zodat we weten kunnen wat nog passeren wordt, heeft hij gewisse dingen vergesteld en in zijn woord klaar gemaakt. We weten niet wanneer de laatste dag aanvangen worden, oder wanneer de Heer Jezus voor al zijn dingen komen wordt. Ober, wie weet hoe één ding en ander nofalje wordt? Dit wil ik nu proberen klaar te maken, zodat we dem Heer zijn dag beter verstaan kunnen, zoals Joel daarvan reden wordt. Zoals we weten, Christus zijn gemeente weer niet een poort van dat Oude Testament. De profeten reden van de heide erbetiering, ober niet dat de Juden en de heide en de gemeente wordt het opgebracht worden. Wanneer die tijd komen wordt dat Christus in de gemeente val is, dan wordt de Heer Jezus komen. En alle Christen worden aan en een laf treffen en hij wordt ons naar hemel nemen. De apostel Paulus vertelt ons van dit in 1 Thessalonica 4, 13 bij 18, en dit zijn zeer wichtige woord. Nu, Breda, we willen niet hebben dat je zelen aanwezend zijn, wegen den die aangeslopen zijn, dat je niet treuren zoals die geen hoop niet hebben. Dan wanneer we leven dat Jezus gestorven is en waar de opgestonen is, groot zo wordt God den met arm metbrengen die aan Jezus aangeslopen zijn. Dan dit zei wie junt echt im Herr zijn in het woord, dat wie, die we leven en blijven, wat im Herr zijn komen, worden op geen weich den voorafkomen die aangeslopen zijn. Dan de Herr zelfs wordt van hemel erop komen, met een commanderende woord, met hem hechte engel zijn stem, en met God zijn trompet, en die aan Christus gestorven zijn, worden eerst opstonen, dan worden wij, die we leven en hier gebleven zijn, met aan toop en walje in de hechte repen worden, toop dem Herr te treffen en aloft, en also worden wij dan immer met hem Herr toop zijn. Daarom treest jun ondereinander met deze weerd. Nu, dit kan to irgendeine tijd passieren. Zoals Paulus dort in 1. Korinther 15 beschreven heeft, in een moment en een ogenblik, wordt dit passieren. Wanneer Christus in de gemeente wordt weggegrepen worden, dan wordt dat den weg opmaken, zodat de Antichrist kan openbaar gemaakt worden. Wanneer de Antichrist openbaar gemaakt wordt, en een bund met dat volk Israël gemaakt heeft, dat is de tijd van de Heer zijn dag ontvangen wordt. Deze 7 jaar van de Antichrist zijn bund met Israël wordt ook de grote triebsel genaamd. En in midden van deze 7 jaar wordt de Antichrist zijn bund met Israël breken. Dit is wat Jezus van deze tijd te zeggen heeft. Matthäus 24, 15 en 16, 21 en 22, en 29 met 31, dat is wat het zegt. Daarom, wanneer je dat ekel van verdorvenis en dat heiligtum stonen zijn, van woont de profeet Daniel red, wer leest, loot hem verstonen, dan loot den, die in Judea zijn, niet naar de boog vlichten. Dan wordt er grote triebsel zijn, zo'n als nog niet is gewaast, van aanvang wel, maar nu, en wordt ook niemals verder passeren. En wanneer die dag niet weer een charter gemaakt, wordt geen vlees geraakt worden, over die dag wordt een charter gemaakt worden om de uitgewilde erholwe. Voorts na die dag van de grote triebsel, wordt de zon verdiestert worden, en de moon wordt niet schijnen, en de sterren worden van hemel vallen, en de krachten en de hemels, worden geschadigd worden. En dan wordt dat teken van de mensen zijn even deel komen. En dan worden al die geslachten en land jammereren. En ze worden de mensen zijn komen zijn op de hemelswaldje met grote kracht en heerlijkheid. En hij wordt zijn engel schikken met een grote trompeten blozen. En die worden al zijn uitgewilde toop zamelen van de vijf windrichtingen. Van één eng hemel bij een andere. De profeet Joel redt van een grote heersrijke ploeg dat komen wordt, dat veel slimmer wordt zijn als ze jemels je zijn houden en niemals zwaarder zijn worden. Dit vergelijkt hij met de grote triebsel dat aan de Heer zijn dag komen wordt. Dat is wat de Heer Jezus in Matthäus 24 zegt. Daar wordt niets zijn dat met die triebsel kan vergelijkt worden. Wat Joel als de Heer zijn dag beschrijft, is wat de Heer Jezus als de grote triebsel verstaat. De Heer Jezus zegt ober ook dat de grote triebsel toe een eng wordt gebracht worden wanneer de mensen zijn met de wolkje komen wordt. De Heer Jezus wordt dan met al zijn engel en heilige terug naar de eerd komen en wordt hem antichrist zijn armee en al de andere vriend vernichte. Dann wird er sein 1000-jährige Königreich abstellen. Er wird über das Volk Israel regieren, die von allen Eiken topgebracht worden, und sein Königreich wird über die ganze Welt reichen. Wenn wir das besinnen, von wo wir nun sind, dann würden wir das so als das in Ordnung verstellen. Der Herr Jesus wird all seine Wadegeborene nach Hecht griepen und an einer Lauf trafen und den um Himmel nehmen. Das ist das Erste. Dann wird der Antichrist ab und boah gemacht worden, kurz nach dem, und der große Triebsal wird für 7 Jahre auf dieser Erde sein. Das ist der Anfang von dem Herr sein Dach, so was Joel dort beschrieben hat. Und dann wird der Herr Jesus zurückkommen, nur dat eng van die 7 jaar, nur deze eerd, en wat die triebsel to een eng brengen, wan hij dem Antichrist en al den, die met hem verbonden zijn, vernichten wordt. Dem Herr zijn Königreich wordt nu die triebsel abgestalt worden, en wordt over de ganze Welt gespreid worden. De Herr wordt in Gerechtigkeit, Macht en Fried herrschen. Door is een Wahrheit, die wie nu on je strekken matten. Wie weten dat de Herr voor zijn gemeent komen wordt? Aber, wie weten niet wanneer dat passieren wordt? Daar is bloos één weg, wo wie weten kennen, dat wie in de hecht gegrepen worden zijn, wann wie in die tijd nog om leven zijn. Bloos zonen, die waar de geboren zijn, worden tot die tijd in de hecht gegrepen worden. De Herr Jezus kon tot irgendeine tijd komen en ons naar huis nemen. Bist du reed voor zo'n dag? Du kannst dat zeggen maken. Neem dem Herr Jesus als den Heiland aan. Dan kannst zeggen zijn.

Nu dat profeet Joël, de eerste kapitel, eerste drie vers. Dit is dem Heer zijn woord dat nog patuel zijn zin Joël tjeme. Je älteste, harcht nog dit en hiet, je aanwoner in dat land. Is ergend wat zo als dit een june dag passiert, oder een june voders ere dag passiert? Vertaalt june zins daarvan. Laat june tjinge, ere tjinge vertalen, en ere tjinge nog een andere geslacht. Joël weer gaat zijn profeet en dat Juda tjenigrek. Dit weer dat tjenigrek waar doof zijn en nokomen regeren deden. Jeruzalem weer ere hoofdstad. Dit weer zo bij 125 jaar nadem dat dat tjenigrek uit de Nijn gereden wordt, en zo bij 165 jaar nadem dat doof gestorven weer. De nation, to de tijd, weer nog niet gans to jetze dienst handgegeeft. Joël redt to de mensen wegen dem Heer zijn dag dat in de toekomst komen wordt. Daar weer am land, to de tijd, een grote heersrijke ploeg, grater als de ploeg in Egypte weer gewaast. Dat weer slimmer als dat jemals weer gewaast, en daar wordt niet waarder zo'n ploeg zijn. De mensen hadden van de ploegen in Egypte geheerd, maar dit wordt slimmer zijn. Wanneer we van gewisse dingen reden, dan doen we dat vaker met andere dingen vergelijken. Dat is entweder veel slimmer, of niet zo slim als jane dingen. Dat is wat Joël hier deed. Deze heersrijke ploeg wordt de moordstuk voor alle andere ploegen zijn. Daar weer niets gewaast dat slimmer als dit weer gewaast. En wordt ook niet in de toekomst zijn. Dat is wat de Heer Jezus van de grote triebzal zei. Joël vergelijkt deze ploeg met de Heer zijn dag dat op eerd in de toekomst komen wordt. De triebzal wordt niet een heersrijke ploeg zijn, maar dat wordt een triebzal zijn zo'n als niemals wie je waast en wordt ook niet waarder zijn. Van de schrift en mensengeschicht weet wie dat zo'n triebzal is nog niemals op deze eerd je waast. Dat is nu ook nog in de toekomst. Door zijn zonen en onze welt die deze waarheid verschmieten. Die zeiden dat Christen waren niet naar hecht gegrepen worden, dat er niet een grote triebzal wordt zijn, en dat Christus niet zijn tjenigrek en aanbrengen wordt. Ik wou me wensen dat zo'n mensen God zijn ganset woord studeren worden, en dat als de reine waarheid aannemen worden. Daar is nog een thema dat we aan de profeet Joël zijn boek worden vingen. Dat komt aan dat tweede kapitel en heeft met de Heilige Geest te doen, en hoe hij op mensen komen wordt. Dit is de schrift die Petrus Brokken deed aan den eerste Pinksterdag, als hij tot de Juden erklären deed wat in Jeruzalem den dag passeren deed. We waren waarder daarvan reden, wanneer we naar dat tweede kapitel komen worden. Dit is wat we in Apostelgeschicht 2, 16 bij 21 lezen. Maar dit is dat wat door den profeet Joël gezegd is, dat zal in de laatste dag passeren, zegt God, dat ik mijn geest waar even alle mensen uitgeten, en jene zins en jene dachten waren profetieën, en jene jonge mannen waren gezegde zijnen, en oude mannen waren dreamen, en op mijn mannen schloven en vroeger schloven, waar ik en die dag mijn geest uitgeten, en die waren profetieën. En boven in hemel waar ik wondertekens geven, en tekens onder op de eerd, bloot en vier en damp van de rook, de zon wordt in diesternis verwandeld worden en de maan en bloot, eer dem Heer zijn grote en heerlijke dag komen wordt. En dat wordt zo zijn dat we immer dem Heer zijn nomen aanroepen wordt geraad worden. Jan Pinksterdag weer de aanvang van dem Heer zijn werk dat hij in deze laatste dag der zijn gemeente doen wordt. Dit wordt de welt en de mensen in de welt schließlich naar dem Heer zijn dag brengen. Zeg maar, we zijn nog niet door. Zonen die waarde geboren zijn van de grote triebzal geschoond. De triebzal wordt op de eerd passeren, op God zijn tjingen worden met hem

14e vers lees wie dit. Dit zijn de Appenboren. Nou dit zag ik, en check een grote schoor die niet te talen ging, uit alle nationen en geslachten en mensen en spraken die ver de troon en ver dat lam stonden, aangekleed met witte raak en palmasten en ere hang, die schreeuwen met een luide stem. Dat heil van ons God, die op een troon zit en van dat lam. En ik zei te hem, mijn Heer, du weetst. En hij zei te mij, dit zijn die uit grote triebzal gekomen zijn, en haar ere kleden wit gewassen en dat lam zijn bloed. Dat is wunderschön, dat er zonen worden zijn die in jaren tijd zich bekeren worden. Aber dat geeft die geen uitred, die zeligheid op te schuiven. Nu is de tijd voor de radung. Du hast geen verzekering dat du nog één dag op deze eerd wordt zijn. Neem dem Heer Jezus vandaag als den heiland aan. Hij is voor die gestorven en wordt die dat eeuwig leven geven, wann du dort wirst haben. Verloot die nicht, dat du ne gelegenheit wirst haben, nur die Entrückung, die te bekehren, wann du dort Evangelium nu gehört hast. Du wirst nicht ne gelegenheit haben. Gott sagt, he wort en gewaltige Einfluss von Irrtum schicke, dat die leges geleven worden, so dat die alle gerecht worden, die de Wahrheit nicht leefde. Neem hem nu leven aan, dan bist u den Himmel sicher. Mocht hem Heer zien zegen op jund aller zinnen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

0: Welkom te ons program Thuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Deze komende program is een podcast van David in Orlando, de Plüderstein podcast, wat ze met Daryl Kaler top je doen houden. Je kan deze podcast on YouTube ook bekijken, want je wil zien wat van de beelden die nu aanwezen doen. Zie bloß on YouTube naar Plüderstein, PLUDASTUNDI, en aan duzo zie je de podcast wat Fing din karakter genantas, top mat Daryl Kaler jedun. Deze podcast voik hier on tussen hem en drei doilen verdoilen. Van deo hier nie dot tweedet pot van den Fing din karakter podcast wat te fing as on de Plüderstein YouTube channel.
2: Gendag, ik ben David Rampo.
3: Ja, ik ben Orlando Fair.
2: Dit is de Plüderstein, hoe we even een doldenja vertalen.
3: Hoe we even een plüderen.
2: Dat is niet meer de weg waar we niet kunnen handelen met dit. Een ding, mijn eerste vraag is, wanneer je wilt ik zijn aan het weg? Als het niet goed idee dat ik vang, ik zie niet welke mensen in mijn leven wat de onder zijn en dat we ons kunnen dus uitbalancen. Een ding wat je ziet is de mens wat daarnaast een zetten jaar wat dat dan ik.
4: Oké.
2: Dat vind ik niet allemaal. Maar dat is mijn kop, die draait allemaal niet. So, would I mean the person? What I mean the person seeing, but the youth honors as what the that end of for me would then so that we answer can the matter of or what would she do not thing? That I could say my business outmat this friend and our partner.
4: Yeah. So I would design a stoike team half von der alla.
2: Okay.
4: Now that's a stoike team because dann check for don on whatever the situation is von verschiedene way and dort kann uns help. So dat kon je zon zijn. Nu er een twee persoon, die een goud de lijn komen, of dat kon veel trouble zijn. Wanneer die even rein zijn, of gewoon entschieden zijn. So, voor al je wat bevriet zijn, wil ik zeggen, je zon dat niet aanrechten zijn, oh, we zijn toch even rein, nu zal ik me fresh bevrieden met wie we anders. No, de punto is, ons verstoen en dan ons aanrechten.
2: Right.
4: So, velken op teams, we zijn in business, ik wie in een company, die hadden van deze drie lateren. Oké? Okay? En die hadden niet van deze I. Entweder en ent veel die. Voor customer service, voor sales, die leggen, die handen energie zijn, zij goed met mensen. En zo dan vielleicht zeken ze nog wem ze kunnen bij het team ombrengen. Wer würde ihn helfen mit den Dingen. Andere Teams haben vielleicht diese anderen drei. Aber ent fehlt wem hier, wo Dollar da ist, zum ent helfen, Klima zu bloß bösen und Resultate zu sehen.
2: Ja.
4: So, für meine frühen Akt, wir waren hier in Werkenhof, wo wir einen Workshop da, das heißt Discover Your Marriage. So, wir brauchen Disc.
2: Ja.
4: Für Eierpoor. En zo, door eerst wel we ons zelfs verstaan, wer de twee zijn. En ik wil zijn, die wat zij even rein zijn, maar nog wel ze dingen oppassen. Ze denken vielleicht er nog even rein, maar en veel vielleicht breder te denken, als bloos wat er temperament is. Dan zijn anderen wat ganz verschieden zijn, zoals mijn vrouw en ik. We zijn meest ganz opposites. Wie man dan ook verstaan, wer wie zijn en wat we dingen willen ervaren.
2: Right.
3: So, wat hast du kost die uitfiguren? Ik word die hast een test, wat dan ik kan nemen, nicht?
4: Ja.
3: Dan einfach näher weiten, okay, dat's works aan. Na karren je noem. Maar wat hast du kost die uitfiguren met deze dingen, te mogen klimmen met een ballpark idea haan van, wo ha ik dort, oder wo zijn ik? So, krijg einfach bis weiten, vielleicht die tendencies van jeder later. En dan moet je in mijn leven, mir steht wel de weg dort.
4: Zullen we dat maar proberen?
2: Ja, probeer dat maar aan mij.
4: Oké, want die hast een test niet gedaan.
2: Ik kan dat niet, no.
4: Orlando half. En ik heb verschillende wat we gebruiken. Ik gebruik everything disc. Ik zie ook certified met een andere disc assessment. En ik heb veel gebruikt. Ik gelijk disc assessments en temperamenten. So, ik gebruik deze in de adaptive testing wat dat gebruikt. En dat komt allemaal een punt eruit. voor jede persoon wat het daar right. deed. Maar ja, zij alleen, we tjen dit brokken. En krijgt het van vermogen mensen zijn, we waren echt vreemd, kostte eerst een test niet veel. No, we right. tjen dit voetsbrokken. Oké. Okay? En zo, David, ik word hier dit een weg vreemd. Oké. Zo, er zijn twee hoopdingen wat we maken, twee dimensies wat we maken om denken. Dat eerst het heeft te doen met hoe bozig wie die dingen aangaan. Oké, okay, so de vrouw voor die is, gleich die dingen zij ja bozig te doen, ze is voets voor de onafhang, die tjemp nu die en dan voets westvoort zijn, of voets bijlijn, en even wanneer er niet een ploen is, onafhang, oder? Best die zo'n persoon, wat die dingen eerst wel een beetje durchdenken, graben, analyseren, vielleicht denken, oké, okay, wo past dit alle taub, wat voor baas te doen, zijn en dan wat zijn of dan wat doen dat een beetje ploen is. Zo, so, eind is niet beter als de andere. Maar right. gelijk die bozig, of was die lui wat tijd nemen? Wat was zijn?
2: Ik wil me zeggen, ik wil weer gelijk dingen door te denken.
4: Ja.
2: Waar ik wil aan, ik doe allemaal, wat allemaal de nächste persoon, wo allemaal die, de rechten wil die dat, probeer ik allemaal dat geen doel niet. Okay. Wenn der nächste Saison Grabler macht, dann fange ich an so zu denken, okay, ich will, dass man fertig war.
4: Okay.
2: Aber wenn der nächste den Gendel ist, dann würde ich gleich noch werden, durchdenken.
4: Okay.
2: Aber
4: okay.
2: wieder eine Uing, sag ich
4: ja. Okay. Ja. Gut. Und die meisten von uns sind nicht auf ein Extrem oder der andere. Wir sind da, wo zwischen. So, wer wir sein, dort, wo die Dollar noch der Uing steht, right. hier bringen. Okay. So, das ist die erste. Wo bose ich für die Dinge angehen und wo wir die Dinge sein. Okay. Der zweite ist, wo Dollar ans Fokus ist. Okay? So, erst den Fokus Dollar on the logic, on the Arbeit, on the facts, wat fehlen, de datos, information, wat fehlt te weiten, oder Dollar on a Menschen sieht. Denkst erst an, wer sind die Menschen, wat von Port sind, wo wird erntet, fallen, en dollar denken aan de mensen en klimaatdollar aannemen zijn aan de mensen.
2: Doe weet me, ik weet dat we het aan de analytical ziet. Yeah.
4: Alle dollar analytical ziet zijn? Yeah. Oké. Okay. So dan wat we zijn, wil je hier oingen best en dollar aan dit ziet, vielleicht dollar in deze eik. Oké. Okay? Dat wordt vielleicht de sterkste zijn. Right. Aber we hebben alle... Je wijnlijk twee wat sterk zijn, of drie, of we zijn ook een poort van al vijf van die.
2: Alright, so, okay, nu dat we dat met zo weten, wat wil je zijn, wat zijn mijn grootste challenges? En vielleicht, wat kan ik mijn zin op baas te uitnutzen? Of wat kan ik mijn karten op baas te spelen?
4: Okay. Wirst du bestimmen, dass er vielleicht hier in der Säu sein?
3: 100%.
4: Ja? Ja. Okay.
3: Ich kann mich in der Früh auch gucken, wo der noch wie in der Wing ist.
4: Ja.
3: So, meine Früh würde ich noch wie in der Säu sein, aber auch aus.
4: Ja.
3: Ich kann fertig zu meiner Früh sagen, ich bin David Hannah zu aber rein.
4: Ah, okay. Okay.
3: So, ich kann so viel Ähnlichkeiten sein mit, nicht sein wie ein Klima, der war ein Jahr befried. Ich kann, den C-Style oder noch kann ich handeln und mir merkt es auch viel sein.
4: So, okay.
3: Ja, ich würde bestimmen, ja.
4: Ja, okay. Ja, und so, ich sage, ich fällt nur die Männer, besonders wenn die Werbe sein, die sind in der Business, wo wir das durchgehen. Die früh, wo dort, die haben dort könnten umsonst sein, wo das erst. Aber wann wir haben einen Test gedaan, wir haben es selbst eingefällt, beimal sind wir dort und dann,
2: right.
4: Okay, nehmen wir doch bitte an. Like, right. Wirklich, ist es so. Und wenn die Person sich nicht bestimmt mit dem Test, frage ich immer so, wer hat das eingefällt? Und hast du das mit wirklich, hast du das honestly eingefällt? Because du hast erwartet, habe ich das eingefällt, wer ich sie oder wer ich mit gleichen sein? Aber du fragst eine gute Frage, was kann ich tun oder noch was muss ich abpassen?
2: Right.
4: Ja, so jeder Style hat Stärkheiten. Und da sind auch Schwachheiten dabei. So, Stärkheit von, ein von den Stärkheiten von in C-Style, würde sein sehr analytical. Okay? So, Dinge sehr durchdenken. Und weiten, okay, was ist hier reicht, was ist der Beste, was ist nicht. Und die Proben auch die Emotions da rüttenehmen. Okay? Nicht, wo ich feil, aber was wird Beste sein. Und so, das ist Stärkheit. Die Schwachheit, De andere zijde van dat kan zijn dat we blijven steken in wat we noemen analysis paralysis. Zo, we grabbelen en grabbelen, dus allemaal meer wat we willen gelijken te weten, ver we de entscheidung melden. En zo eenmaal blijven dat steken, of we talk ourselves out of it. We reden ons door
2: riet. Right.
4: We zullen wat doen, aber dat een klein ding wat vielleicht niet, wie niet zeggen zijn, en zo gaan we voorop niet verder bij. Ik zei eenmaal dat van, we hebben zijn, we willen van lang een walk gaan. Oké? Okay? Aber das ein kleines Steintje, ein bisschen Sand im Schau, beimal das den ganzen Walk ganz verspielt. Dann bleiben bloß dies. Wir wollen nicht mal auf den Walk gehen. Entsteht den Schau aufnehmen, den Stein da rit. Und weil es den Eye-Style wird bloß sein, ah, schmied die Schau weich, wer will boah fahren, da wird einer wieder reiner gehen. Und so die See konnte eins mal stärken blieben, mit dort.
2: Right.
4: Es kann ein anderer sein, die kon sehr pessimistisch sein. Aber das sei wird sein, no, wir sind realistisch, realista. Wie wir uns denken, die Dinge der, was andere nicht der denken. Und so, ich glaube, das sei gesund, immer dort von zwei Seiten sein. Ich wie mal in einem Workshop, hatte ich einer, im Business, einer, und, viel Leidenschaft experience, was ich habe. Und ich wie ein bitter Kant von das sei. Okay, so hei wir da an. Aber den ersten Workshop, wo wir da gingen, ja, hei twiefelt sei aus dort. Well, hei chambert den Punkt, sagt, ja, dort das reicht. Aber, woran soll ich an der Bitterkant sein? Ich glaube, ich sie sei ja gebalanced, was hei sei. Like, ich check alles nun. Ich explain das haben. Den zweiten Workshop. Da kriegt so, hei hat viel Frauen in der Workshop. Go to Frauen. Maar de derde maal wat hij dat daar ging, op eenmaal zei hij, in een ganse groep, zei, mijn punt is, Emma krijgt bij die steed. Ik dacht, Emma, ik zei, zei je balanced. Maar op eenmaal dacht ik dat open, Clara, dat ik zei dat zei je van een zied. Deze andere, een ganz andere bril op. Ik dacht, ik kon het alle zijn, maar van mijn mening zei ik dat alle. Maar mijn bril gaan ook een beetje clearen.
2: Right.
4: Voor anderen niet zijn.
2: Ja. Oh, dat is een fijne punt. En ik had in trouble. Ik wil correct zijn. Ik wil namens de ik kon alles veel beter zijn. Maar dat is best van mijn ziet, right?
4: Ja, ja. En wanneer we dat betalen, dan op eenmaal zeggen we, hey, dat is waarom, wanneer we taub schaffen, een team kon sterker zijn.
2: Ja.
4: Dat is bloos wat ik zei.
3: Dort wieder Blüderstern.
2: Ihr könnt uns fangen auf YouTube oder wo immer ihr jene Podcast kriegen.

0: laat Jezus zijn hang opheven in een zijnen. En als hij dat deed, werd hij op eenmaal hoog gehoven en van een wald opgenomen. De jünger checken Jezus hing aan en zagen, waar hij voor ihre ogen verschwingen deed, in een onzichtbare wereld, no God.
1: En wordt het Jezus nu in hemel?
0: Hij regeert over alles. Hij heeft onze gebeden en dat bij God voor ons im gebed aanstonen. En voor die aan ons leven, möcht hij stoven rijden im hemel.
2: Dort heb ik in de Bibel gelesen. Hier steht dort, Jesus sagt, wie mein Vater im Himmel gibt dort viele Stuben. Ein guter Hahn und mehr für jeden Stuben wird.
1: Wir in der Jünger töricht und steht es nicht mehr wie an wir?
0: Überhaupt nicht. Dort wir mit einem Versprechen verbunden.
1: Was für ein Versprechen?
0: Dort wo ich die beim nächsten Spiel zum Harschen verroden.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Het kordij van God in woed. Ho, ho, ho!
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramma. Neem die Bibel en vang hem als altijd waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 2 Korinther wordt Paulus ons leren dat het niet ik, maar Christus in mij.

The clock is tien. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bibel?

Ik zie jullie alle dankbaar voor jouw heren en mocht jullie ook alle van jou begrijzen en de haren zien dieren noemen. Dat is de haren een grote vrede zijn volk te zenen, maar ook de zijn woord te mensen te reden, die in ihrem leven een bedürfnis hebben. In ons gebeden verlangen is dat ook van jou dit entgegenkomen mocht.

0: Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En een cassette met twee programma kost maar bloot $7. Wanneer je eind van onze programma bestalen mocht, dan check dan het geld met, wanneer je dat bestalen. Onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen dezelfde programma van deze station, waar je van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je van Canada touwzet. De
1: nummer voor dit programma is 224. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, vraag naar het programma nummer 224.
0: We danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid en ook voor jullie ondersteuning die ons het mogelijk maakt, God zijn woord uit te strolen. Mocht God die rijkelijk zegenen.

Wat haft man dan daarvan, wanneer man Christ is? Loont zich dat überhaupt? De antwoord daartoe geeft prediker Wilhelm Busch in de zending De Gouden Noorrecht van Radio HCJB. Ik heet dan daartoe welkom.

Wat heeft men dan van een leven met God? We kunnen je ook vragen, loont het zich überhaupt een Christ te zijn? En daarom mocht ik je nu een Bijbelwoord uit de Epheserbrief lezen. Daar zegt dat je looft als God en de Vader des onze Herrn Jesus Christus, die ons gezegend heeft met allerhand geestelijke zegen en himmlische Jüter des Christus. Dit woord redt aan wundervolle wijze van de rechten zegen den Christen des Jesus hebben. Aber eier wie zum Thema komen, mocht ik nog een paar Sachen klären. Dat eerste, wat ik zeggen mocht, is, een leven met God is je keine Endbildnis, keine Illusion. Dat wil het je nu voets klaar maken. Als predje in een grote stad, daar heeft je man allerhand interessante Begegnungen. En dan traf ik daar een jonge man en hij zei, de mens, wat kon uit die worden, van die leven God je hield? Ach, predje, Bosch, zegt hij. Blijven ze doch op een teppich. Kan je deze uitdruk? Hij wil daarmee zeggen, blijf doch met beide been op een bodem stonen. Jeft je erop geen God. En dan zei hij aan, man, dat is je dat nächste woord uit hier. En dan zei hij, passen ze mal op. De mensen hebben je vroeger zich zeer helpless gefeild, de natuur maakte je in Eva. En daar hebben ze zich allerhand verschillende maakten vergesteld, die aan helpen kunnen. De ene naam deze macht Allah, de andere God, de derde Jehovah, de vierde Buddha, de vijfde, wat weet het woord nog alles. En intussen heeft zich over uitgesteld dat dat alles maar eindbildnis weer, dat de hemel überhaupt ladig is. En ze hield daarmee dan een schöne rede, des jonge man. En als hij dan vorig weer, heeft hij hem gezegd, mijn lieve, du kennst Jesus nicht. Jesus, vraagt hij, Jesus, dat is toch ook een van de vele religieënstifter. Hoba nee, dat is een kortschluss, erklär ik aan. Dat is een schrijdelijke drukfehler, mijn lieve. En ik wil die zeggen, wer Jesus is. En seitdem ik Jesus kan, weet ik nämlich überhaupt eerst dat God leeft. Ohne Jesus wist ik je nuscht van God. En dan heb ik hem dat deutlich gemocht, wer Jesus is.